Real Brian Barua ar an muidir géis ar leis in sin agus muidir géis ar Ron Block agus Damien O'Kane in sin a chairde a gael. Níl asam ar bhain Isabel Salt as an chéan sin. Ní chailin si maran, bín si linn gaminic Isabel ní chairin agus deir si ónig tar plug an plug rialta van session cáil tí vili yng ngart a chárke lehni an lí a nacht maiú hén. Maiú hén Isabel, maiú hén Isabel agus tí galant a rudbag tarasari rudbag cuirtari a cialagal hart fan chantar, hart frígi tír dar náia Sa specialta fan amsha, fan amsha bianna. Caroline, a geishad lin trinona inyu, Caroline ni Lachlan, agus, chiman kinda, wotu tarin sherger. Caroline, la shinna chod chantasi, kaima falama, kin ligand an chinshin. Ni mailam hen bulla fa huarim a hort, ach, inchtu kain, Liggen dan hinschen is anse latse, maar zijn luie en kalter, nou een groepje kalle vaste. Ik zie al duidt te be, ik ga gorde misschien van Kenya, gezien geesterlijn hinschen, Caroline geesterlijn, een malle ne kille, een lichtje malen. Waar jou Caroline? Zou ik hem bij groovy altenus, het al luietje? Een bass sound manifesto, ik is couple leer elle. Bi sydd wedi'i ffeilio'n y galu un sy'n? Jyst seherin, o, siad y fi mai. Siad y spawr.

0: money ever a togal made race unto more manga er valoch corsoch beder nairine ever a togal made bug.
1: We shook in that in Trin, concarta with in Trin, August. Tan real trip to Gustav, and then the Gloria Locality, Kushi Yaskirta, a sort of supplement in the school bear shop that he, the husband, good weeks in the Europe, good with the young Rudikins, we banished the Waisk. Ah, get all in real shuggers, come with the Vefilia, we shuggers, get all in real shuggers in wine, and they, Efigaho, Yaskin Sidarin, Hulahaka, Yerkus Baldestafler, Baldiaskus Lechestaf, Neil Sagan. Gushin big tongue in the 5 minutes more tag in the course you skit of the steer shop. The real of it, you could survive me at Barbacart.
0: Hamish Gromila Market, Shemus Branach, a canting chin and Fikursi Iska, Agus Inishgomit, Egg Boshi, Agus Born the Scrahog, Agonamara, Otzer Hogondred, Ata Eremor, Wyados Nashachten, Agus Kurustech Gomor, at Winter Nahote, Evian Agusadian Ward, Gominic Maracara, Hog Einil Toro Holia, Condena Gallaville, FSNA, Gul Quitwa, Gustructur and Red, Tokawai, Gus Gulcha Rohunter to Egdina Eve, Tashtalet, Lord Maribridni Hulan, La Petro Manion, Kairlo, Hosh. The Pobl Ross Mocktrunun in ye, fin made it at Orley.
2: Well, that Paul, Jackie Chandra, the town, Tashan Lesson, the Kianti, was taken the Procadimore family, was Rohi, which had Procadimore will offer ye got who was so he got the damage. I might in ye hold a machine in some deed of Kentama Harlashah. That's a power of the. Gefobbeld als mogelijk is, maar de cirkel hier aan kamers gezet in de hele jaren al gehoord. En toen ben ik gaat over Hippel van Kruis naar Hippel Gaarden. Maar ik denk dat je boeren neigert. Dat is in de boeren hoort niet bij die level niet zijn bij vekker om zo.
3: Dus kan je dit doen om boer?
2: Hou ik niet in één, nee, dus. Maar gewoon met hem heen is nog maar een goede reden aan. Dat is wie zij doen. Ach, deden je een zeer respectje rooi, op een pekje rooi. Maar ja, probeer ze naar.
3: Is Corinne een wakker geest zich naar hoe zak op kalder het je? Kan het gedeeld hoe wil je?
2: Wel, terug naar de tower in je hoek, en de tower in je daar alles is een geisel. Dus het zeer een dierig lukken, maar ze moor. Als je minst een jaar party aan, vindt je een jaar mol man. Zo. Die dan zijn we zo koud niet al heel wat andere het dan zijn leer. Zo je moet eigenlijk het geloof als je het leren aan beetje niet eens aan.
3: Stoi ik droog water af ieder.
2: Ah, dan boven de jouw dan ook. We zijn boven ons had je een tarosorie. We zijn naar ons een wijnelis en een arvis en we zijn daar jouw zijn. Bin lari is hamen jouw zijn. Is echt wel kruisvol gekild hier aan de samen. En er is binnen, ik weet niet meer, 18 wielers dat het ontzettend. Zo, boor, Jonas, wanneer is het vies van de huisstallen willen zetten?
3: Hoe zit een geloof, Marcin, maar eikere met die schikkel kan gaan, nu schikkel kan gaan?
2: Ja, we zijn zin gehad, Forum van de Maarden, daar zit even in de klok van, even in Sarah's Mok, dus Citizens Information. Dus in jaren zijn klok aan de hagen, ons hebben ze zeer zin jaren aan. Dus jaren zijn het huis die ook boeren zijn.
3: Zou er een godslucht uit Gorosje Tassie door twee Rivische?
2: Nier, die ik me zijn echt, ja. Maar die er vooral niet aan me zijn af te maken, maar die is niet in jaren. Zou er een te zeggen,
3: dan kan ik toe Gorapal gemoord tekken is een moor?
2: Het vernoemde niet, hij is me hier aan het wekken, ja. Dus ach, niet roosam. Hollen met mijn gneeën. Ach, dat wil je ook terug in de burger, maar zijn het tablet, het skin keer blijft de griezen gestaan. Het trok niet meer een beetje van jou bij de moor. Naar aan de boog is, naar aan de terug in de jantelij. Je zit in de jantelij, kar, de schaap, al weet je hoe het zit. Niet als je de jantelij mag gaan mogen.
3: Als er boog is, dan hoor je kon de MS toe.
2: Oh, boog is, dan hoor je kon de boog, pap, toch weer vader, man. In zo'n keer alleen een connector neer te scheren. Dat is een taalmaker te hebben in die hadden. Dus als dat erop waren, dan mogen we dat je hier ook. Dan hop de koudnellen, zin aan het koudnellen. Dus koch je echt niet je mogen doen. En dan zit er een patch alleen, dan had je wel eens boven kaart. Je hebt daar ook niet gezien,

0: Ein kiol ak gomak gomak bon aku agus gomak prev aku o walle.
1: Well, Jalet Ishila. Na lagat iawn sy'n da sy'n cwrdd ni eich eile gobeithio yn siarad ach stoi ni eich chwmwyd eich eich tart y bôl eich gwn lawr tlis gwn lawr tlis eich maen rhan ta wysal agos ar dŵ ta sa geisio di roedio dy gweld ta lwg cehi maen rhan fyrra i jan tam gach eich wytw
2: fyrra i mil mahe gyda fi chan o nil sy'n gwn baen rhan mach ta o mos mor ym greidio yn y gweld agos boel ym mil ffal ch ar yn te agos dyn yn cael ni talat agos smor yn non yr gwn ymwneud sy'n eich par y ces agos y gwaen chyl y catran agos jasrad gwyl yn o'n chaw ege agos nach jasrad i fe gestach lan y pasti sy'n Nach gwrdd chi'n dod o sy'r hen am mwyn leis. Gwyd e, rhaid taros jas yn wnes y gwy.
1: Wyl, sa'n dwys y fer un ar y siagod o'n chanibu, agos gwyl tan am sy'n fiat y cwy gwmwy yw.
2: Si'n adi, mae gael yr o cael eich tŵn rion y gwynhau ni wy. Ta'n mwyn mar o gynnys.
1: Wyl, ta'n sŵl am bwysg ydi'r bwysg ydi'r
2: bwysg ydi'r bwysg
1: ydi'r bwysg ydi'r bwysg ydi'r bwysg ydi'r bwysg ydi'r
2: bwysg ydi'r Waar het je mij daar zijn toch maar gaan en mogen, als kan je mijn farm wonen om een soort dat fijn moer mag al, dus goede jas mag er toch maar gaan aan in jou, snel jannie wordt in lari lekken de wijl, kan toch aan de legering.
1: Maar dan kan binnen toch aan de jas, dus goede moet je maar geen schil lekken de zender staan, wees moet hier zijn is. Ach, toen we gisteren les hier, inzien ik zo gisteren le paar keer zeggen, vind je aan de gasten dus rode, dan moet je gaan halen de geest die de kelders in zijn nieuw gesund.
2: Dus dat is morgen kon, daarna gaan we achter de draan oren, wil simmen, wil je echt aan de grij, dus paar jaar naar wie misschien gaan naar school niet rechtsen, wil wie je kijkt kun je ook niet aan de horen, dus dan ga je bij ons morgen, dus dat is aan eindig om verschil, dus de verkeerde, dus bij ons morgen wil je daar nu schingen naar pastier, is naar school terug gaan terras. Ik had geen jaren met bij me gisteren gewoon niet leren en dan ga ik snel vallen naar het vissen van Marai.
1: Maar ik heb niet toe bij de gisteren leren en dan ga ik toch als te maken in zich bij je studie leren en dan ga ik toch dan is bij het een nieuw bij je als als te gisteren laten in die is niet om te kijken dan is les ga hebben glad. Ik heb niet toe ik heb moest zijn hard en namens je samen.
2: Ik maak zoals je het geplebien en jij kan me holen ik dan wel ga je niet door zoals naar wie je er balje liggen kan.
1: Zou je hier te weten hebben?
2: Ja, want ik ben niet zo secure en ik wil niet door te maar alle.
1: Ach, bent u thuis te laat? Goed, bent u zijn toch op lekker zat zich?
2: Wel, chance was ik mooi, dat ik eens liggen ging. Kalin thuis was het een misje, dat was ik omgegaan. En te maar aan is de betaald.
1: Ach, ben je weer? We zijn gehaald in kantoor aan de en jij nog in jouw ergens. Agus le cún oedd e, ni fe se wad a ddysg?
2: Gwyr y mil yma hi gyda fi chael.
1: Ach, fi mae gwrdd y stech, a chynnyn ys eid bol, fi mae tiach y stech, agos, gyda ddech yn tîs ddigon dorys, ach a siolwch, agos, nes ach, da sach a socwyl a wac atw, a hes oes yn chynnyn sel dy ffwnio ige, ach, da fer na mwy hi wyt siolwch, agos ni'n ddim yn gawb dynir yma cael, fi mas ffyrdd nhw bydig, a fi siar ag o mi ddim na nich ege, Patrick, Gerald, Patrick, a chi wyl tu? Kom aan, nus. Kijk, ik wil een zondag serveren.
3: Ja, dat zeg ik bedoel. Zeg je hier gewoon, hé. Ten maar een bootje, hé.
1: Bescheid, die mag je niet toekijken. Ja,
3: het is echt, maar het is echt. Ik ben de zakpolinier, niet zijn en mij kerelaan, hé. Ik zeg, zie je, kijk eens aan de jelle les.
1: Ach, het is waar, het gaat niet. En ik kan ons kijken, wie is hart aan hem? Zijn we toe, mag je die waar, gemeen?
3: Ja, dat ben je, en dan mag je naar Allah. Niet maar alleen die tjecht. Dan zijn we die gebruik, hoor.
1: Troch hem, zullen we het heiden?
3: Oh, dat is hem. Nee, niet verder. Ik niet. Ik wil je gewoon van mijn hele wereldje. Dat kroch me nu door te zien van de fijn.
1: Zou je dat nooit bij ons hadden wel?
3: Ja, maar sinds dat is bij ons. Dat is nou wel. Dat is nou niet waar. Ik kan het wel gedaan. Nee, dat is wel. Wel, dan is het de man.
1: Nee, dan moet je om morgen kijken. Dat is nog niet. Dat is gewoon wel.
3: Oh, niet. Dan is het fijn. Ik wil niet snel dat je nacht.
1: Maar daar heb ik het onder mijn schoen gehaald.
3: Ja, dat moet Niet zo'n keer gewoon.
1: Ach, wil moord aan de nus gewoon zo genaamd? Wil moord aan de gemaakt? Kijk, we nooit gevoel. Wil moord aan de pleiders in Jeskog?
3: Ja, dat wil je namens. Wen je hebt die niet gehad. Wat je de chicks mag schelen, je hebt zoor. Ach, niet aan namens de chicks. Oh, daar is eigenlijk mijn hinsch naar rij. Ik hoop dat mijn hinsch naar rij in de. Mijn namens gemaakt, wie dini

Is er een luiske Angels Candles hook voor er een oran, agus er geol chulmer o vair vanach er hobber geol alleen of. Smisha kivin o se, kivin punk o se, egart e punk ie. Kupla Highland in is as album no fintje, lish na keol toerdi Breed Harper agus Ryan Malloy. The Brown Sailed Boat te vig er geed gaan agus derter gewil geol egin gaunsen le Stratsby as Alban Mr. Young's Stratsby o chum veiladoer Peter Bailey. O Neely Boyle, a galam ig Breed agus Ryan an Tarnacown, the Rosses, agus o Tommy Peoples, for other, and Triocown, Miss Crawford's.

0: na dinioga agus either gafia kusus agus inan chasusus agus either kanu mach osord igoluder marsha agus arno itashi the gol change sheet session kiol agus session oraniakta an chasun shud agus change sheet kugna flani agus an erakta sernoi agus tashi the giri ahantasal agus tamish lansas the gwil rajun ogeltak dan shahanyu ag torch ahantasal stoif agus either occur ar nardan agus ar noi tagalor lejenu agin gafol nil majach an ardus ac chukui fiaus ar colorod agus ar an frasiog agus ar an namachachan agus colorod ta le fecal an snahauran agus chukui fiaus ar sin amahancha agus an 10-5-1 ata agin na nur a hen si darai on skal nashunta go nakwil on lanunakas an agus nil mich sastafi shin ak tamij agabar ar shin le lishna skalni agus le goel gerish agus le alina goel takta agus tamij giri fiawsa kar ar shin agus ar noi thashi jifrul nur hen dini arai gaji on dara level bin sminchi alako agus but shin martashe on airakt agus on kultur shishin on rodas talk tifa aku o walia agus on liwan ar dus agus an chin o walia agus an chin on skail agus tana tish mahori ag jino shak ni hil freshen na hauran olam agus laan dana shan tish mahori freshen tana hauran aku ta tamij kun chakter ar brijan shin lehaina gie wii capin brij tamij kun chakt shir hogat kun ee olam agus o rinch dini ala ta san arch freshen agus an shkailti on na dini freshen gomeshid ag na dini yoga agus an shin beshid an an gulam aksa seal agus auronella olam agus kiol klaskot no as kama kien kiol ak gomek bun aku agus gomek prev aku o walia
1: Well, dialet ishile Na lagad iawn sy'n ta sy'n cwrdd ni'n hyn gobeithio yn siarad ach stoi ni eithaf mwyn sy'n gallart y bôl eisiau gwn lawrt lys gwn lawrt lys lys y maen rhan ta wysal agos ar dŵ ta sa geisio di roedio dy gweld ta lwg cehi maen rhan fe rei jan tam gach eithaf mwyn rhan
2: Fyr ymil yma hi gyda fi hi anna ni'n sy'n gwn fan rhan mach ta o mos môr ym greidio yn y gweld agos boel ymil ffordd chyr yn teud agos dyn yn cael ei ni talat agos smôr yn nôn yr gwn ymwneud sy'n paru cys agos y gyda'n gyl y catran agos jasrwyd gwyl yn o'n siw agos nach jasrwyd i fe gysdych lan y postu sy'n nach gritio do sy'r hen am mynd eich. Gwyddi, rhoi taros jas yn wnes y gwy.
1: Wyl, sa'n dwys y fer un ar y siagod o'n ochr ibe, agos gwyl tan am sifio at y cwy gwmwy yw.
2: Si'n adi, mae gael yr o'r cael eich twyri yn y gwynion i wy. Ta'n mynd marw gynnys.
1: Wyl, ta'n sŵla bwys gydwyr yn mynd i swael yn eich ti.
2: Wyl, mae'r dwrw yn gyllad gwych. Cech wyt ti'n dwi'n gwas na fel eich.
1: Ta'n siad gwma yn y sifio, agos o'i betw gyr yn y sifio, cwy
2: Waar het je mij dat je een toch mag en mag ga je kan je mijn farm wonen om een soort fan moor maar al dus goed je als mag het toch mag hoor aan nieuw snel Johnny wordt in Larry le kan de wie ook kan toch aan de gieren
1: maar dan kan binnen toch aan de gieren dus goed je moet je mag is dat konden zijn dus dat is moet hier Ta, fi mwyn geisdach le siid yn siarad, fi mwyn geisdach le pari cias y cains fwy'n siarad achos agos rydw i. Da chwnc agol yn y gais fi'n cael ystyn siarad siarad
2: agos yn. Agos ta sy'n môr ac yn dainach ar oach i'r ysiad yr o'n o'r yn gwyl symig gwyl ti'n siach dan y gri. Agos ffari arnyr fi mwyn siarad yn ysgol ni'r ysiad sy'n mwyl fi siarad gart gwyl o'rach ni'r yn y hor yn siarad gynnych bwych sy'n môr ys ta siarad yn ygym sy'r siil agos ydy ffer ceil agos bwych sy'n môr gwyl ti'n dain o'n Ik had geen jaren, maar ik ben me gisteren gewoon in de radio. En ik had snel van alle naar het vissen gaan maar uit.
1: Maar ik heb hier toe wel echt gisteren in de radio. Ik dacht dat ik een keer bij je studie in de radio. Ik dacht dat ik een nieuw beschermd was. Als ik gisteren laat heen, die is niet op de kijk. Dus laat ik hebben gelet. Ik heb hier toe, ik heb moest zijn hart en Amsterdam. Ja, ik ben
2: zoals je het geplebeerd naar hen. Ik heb hier mijn hoelie gedaan. Waar ga je niet door? Zoals naar wie is het er een balje? Jullie gegaan.
1: Ja, wel, ik heb te weten gehad.
2: Ja, want ik ben niet zo secure om een schilling door te maken.
1: Ach, bent u thuis te laten? Zijn u geblekt hier, zat je?
2: Wel, chance was ik mooi, dat ik een schilling heb.